Hij was van de kiesraad, waar zij de kiesraad zo'n beetje in de zijn, maar.